Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de nacht met oude muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Twee leden van het Helios Ensemble speelden een duo voor viool en altviool van François-Joseph Gossec. Van meerdere componisten zijn hun werken niet meer beschikbaar omdat deze verloren zijn gegaan door brand. Zo ook van de Duitse componist Anton Schweitzer. En die had, volgens de overlevering althans, ook nog de pech dat zijn huisbaas de kachel aanmaakte met zijn notities. In ieder geval is wel overgeleverd zijn ouverture van het Singspiel Die Dorfgala, zodat we er vandaag naar kunnen luisteren in de uitvoering door het Landessinfonieorchester Thüringen-Gotha met dirigent Herman Breuer.

De ouverture Die Dorfgala van Anton Schweitzer werd gespeeld door het Landessinfonieorchester Thüringen-Gotha. Jozef Mislivicek was een Tsjechische componist die veel in Italië werkzaam was. En omdat zijn naam daar lastig was uit te spreken, werd hij wel Venatorino genoemd, wat een letterlijke vertaling van zijn naam is in het Italiaans. Het ensemble Vox Aure, onder leiding van Giancarlo De Lorenzo, speelt nu zijn strijkkwartet nummer 3 in F groot.

Het ensemble Vox Aure speelde het strijkkwartet nummer 3 van Jozef Mislievicek. Het Dresdense Amen werd begin 19e eeuw populair in de kerken in Sachsen. Ook Mendelssohn en Wagner citeerden het in hun muziek. En de componist ervan komt uit Dresden en heet Johann Gottlieb Naumann. Hij schreef meer dan 20 opera's, 12 symfonieën en een aantal geestelijke werken, waaronder het nu volgende Te Deum. En dat werk wordt nu uitgevoerd door het koor van de Saksische Staatsopera Dresden en de Staatskapelle Dresden met dirigent Herbert Blomstedt.

også en melange den italienske komponist Jacopo Ferroni is een van de deelnemers. Na de mislukking van de opstand vertrok hij met een Italiaans operagezelschap via Frankrijk, België en Nederland naar Zweden. Daar introduceerde hij de opera's van Bellini en Donizetti. Een van zijn eigen composities is de ouverture voor orkest nummer 3 in A groot. En die wordt nu gespeeld door het Sint-Petersburg Hermitage Orkest met dirigent Mats Liljefors.

Dat was de ouverture nummer 3 van Jacopo Forroni. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Als u meer wilt weten over de gespeelde werken, ga dan naar de website van de concertzender, concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de vele andere programma's die de concertzender uitzendt en ook over hoe u ons kunt steunen. De Franse componist Théodore Dubois is vooral bekend van zijn orgelwerken. Zo volgde hij Camille Saint-Saëns op als organist van de Madeleine in Parijs. Ook was hij verbonden aan het conservatorium, waar hij veel kritiek kreeg vanwege zijn zogeheten academisme. Het Canadese trio Hochelaga speelt van Dubois nu het trio voor piano, viool en cello nummer 2 in E groot.

Het trio Hochelaga speelde het tweede pianotrio van Théodore Dubois. Een andere Franse componist is Paul Lacombe. Hij was een bewonderaar van Georges Bizet en vroeg hem om raad bij zijn composities. Een vriendschap was geboren. Bizet promoote de muziek van Lacombe en wij doen dit vandaag ook een beetje door een werk van hem te laten horen. Het BBC Concert Orchestra met dirigent Martin Yates speelt nu de symfonie nummer 2, opus 34 in D groot.

Het BBC Concert Orchestra speelde de tweede symfonie van Paul Lacombe. Er zijn niet zoveel componisten die afkomstig zijn uit Liechtenstein, maar Josef Rheinberger is er één van. Hij vertrok evenwel naar München en zou daar blijven als organist, docent en componist. Hij componeerde niet alleen werken voor orgel of koor, orkest en solisten, maar ook deze sonate voor hoorn en piano, opus 178 in S groot. En dat werk wordt nu uitgevoerd door Felix Klieser hoorn en Christoph Keimer piano.

U hoorde 5 kanons en 1 ensemble in vrije vorm van Mozart. U hoorde Concentus Vocalis Wenen. De volledige setlijst vindt u op onze website. Terug naar de dansen. Toen Mozart in Wenen kwam wonen, raakte het dansen daar steeds meer in de mode. De keizer financierde het flink en Mozart was er zelf ook niet vies van. Elk jaar weer componeerde die dansmuziek. We horen nu een paar contradansen uit 1788. De eerste kent u zeker. Het is een bewerking van een aria uit Le Nozze di Figaro.

Dat waren drie contradansen van Mozart, gespeeld door het Ostrobotnisch Kamerorkest. We gaan terug naar de intiemere Mozart. Naast schuine gezangen schreef hij ook charmante liefdesliedjes. Zes Italiaanse notturni schreef hij voor drie stemmen met blazersbegeleiding. Mozart liet ze doorgaan voor werk van zijn leerling Gottfried von Jacquin. U hoort er nu drie.

Dat waren drie Italiaanse liederen van Mozart. We zeiden het al, in Wenen kwam een dansraasje op. Maar de tijden veranderden, het menuet raakte uit de mode en ook de contradans was niet meer zo hip. Steeds vaker deden mensen de Duitse dans. Een wilde dans met veel lijfelijk contact en geen klasseverschil. Het was de voorloper van de Weense wals. We sluiten af met vier Duitse dansen van Mozart. Nummer 3 is beroemd geworden als die Leierach. De componist voert daar een heuse draailier ten tonele.

Met deze vier Duitse dansen, gespeeld door het Wiener Mozart Ensemble, sluiten we ons programma af. Volgende week horen we Mozart weer van een serieuze kant. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. Vandaag hoort u muziek van Bach, Stravinsky en Bartok.
1: U kunt allereerst luisteren naar de kantate nummer 50, Nun ist das Heil und die Kraft. Dit is een raadselachtige compositie. Er is alleen een openingskoor bewaard gebleven. In feite is het allerminst zeker dat dit magistrale koor onderdeel is geweest van een kantate. Helaas ontbreekt het handschrift van Bach. We weten daarom ook niet wanneer het ontstaan is. De compositie verlangt een uitgebreide bezetting met niet minder dan 3 trompetten, 3 hobo's, strijkers, orgel, basse continuo. Daarnaast is het ook nog dubbelkorig en dat komt niet zo vaak voor. Bach had namelijk in de regel niet genoeg zangers voor zo'n uitgebreide bezetting. Opmerkelijk is de opbouw. We hebben te maken met 2 fugatische episodes, elk precies 68 maten, die van elkaar gescheiden worden door een korte rust. Bach verklankt, zoals gewoonlijk, de tekst vanuit retorische uitbeelding van de meest essentiële woorden, zoals kraft en heil. De muziek straalt op ondubbelzinnige manier ongelooflijk positieve energie uit. Jammer genoeg hoor je dit waar niet vaak. Het is misschien wel te kort. U kunt luisteren naar het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

0: En zo klonk Kantate 50, Nun ist das Heil und die Kraft van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.
1: U kunt nu luisteren naar de Symphonie des Psaumes uit 1930 van Igor Stravinsky. Deze compositie is geïnspireerd door de muzikale barok, met name Bach, is geschreven voor orkest en koor. Maar bij de strijkers ontbreken violen en altviolen. Koor en orkest zijn volkomen gelijkwaardig. Poulenc karakteriseerde dit werk als een compositie zonder grootspraak, een werk van vrede. Het bestaat uit drie delen die steeds iets langer worden, 3 minuten, 6 en 11. Elk deel verklankt een gedeelte van een psalm. De drie delen vormen reeds vanuit de tekst een duidelijk geheel. Deel 1 is namelijk een gebed. Heer, hoor mijn gebed. Hoor mijn smeken. Deel 2 is daar een antwoord op. Vurig verwachtte ik de Heer en hij neigde zich tot mij. Deel 3 is een reactie hierop en louter een lofzang. Looft God in zijn heiligdom. En daar komen heel veel instrumenten aan de orde die Stravinsky niet uitbeeldt. De expressie van dit werk is niet zozeer individueel, maar bovenpersoonlijk. Het is meer Byzantijns-Oosters. U luistert naar het Radio Symfonieorkest van Berlijn onder leiding van Ricardo Chailly. Naar de Symphonie des Psaumes uit 1930 van Igor Stravinsky.

0: En zo klonk de Symphonie des Psaumes uit 1930 van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Radiosymfonieorkest van Berlijn onder leiding van Ricardo Chailly.
1: Ten slotte kunt u luisteren naar het zesde strijkkwartet van Bartók, gecomponeerd in 1939. In dit werk is zo goed te horen hoe verontrust, ja, hoe geschokt Bartók was door alles wat zich toen afspeelde. Het is het laatste werk dat Bartók, voordat hij de nazi's die hij verafschuwde, ontvluchtte en uitweek naar Amerika. Het werk begint met een eenstemmig, prachtig, chromatisch gedacht thema van 13 maten dat een zeer droevige uitstraling heeft. Dit thema wordt voorgedragen door de altviool en dient als motto voor de gehele compositie. Dit motto keert aan het begin van ieder deel terug. Het laatste deel, een langzaam deel, is zelfs voornamelijk op dit motto gebouwd. Bartók noteert mesto, droevig. Het tweede deel, een marcia, wordt beheerst door gepuncteerd ritme en dat roept associaties op met de late Beethoven. De sfeer is dreigend en beklemmend. Er is ook nog een sectie met talrijke tremoli en glissandi, daarnaast percussieve klankeffecten die aan de gitaar doen denken. Soms klinkt het zelfs beangstigend. Het derde deel, burlesque, lijkt misschien grappig, maar dat is het toch niet. Het is, ja, grappig op een boosaardige manier. In het middelste gedeelte horen we wel enige lyriek. Hoogtepunt is het prachtige laatste deel, verrassenderwijs een adagio. Totale verlatenheid is hier de teneur. Het eindigt in een beklemmende stilte, gaat over in die stilte. Indrukwekkend werk. U luistert naar het Bartók-kwartet in dat zesde strijkkwartet van Bartók.

Onder leiding van Kirill Kondrashin speelde het Concertgebouworkest de 9e symfonie van Dmitri Shostakovich. We besluiten deze aflevering van Sonoor met dansmuziek van Igor Stravinsky. Ook hij bracht de oorlogsjaren door in Amerika. In 1940 streek hij neer in Hollywood. Zijn Danse Concertante schreef hij in 1941 en 1942 in opdracht van dirigent Werner Janssen en diens kamerorkest in Los Angeles. De titel verraadt het al, muziek met de allure van ballet, maar geschreven voor de concertzaal. Stravinsky componeerde de muziek nadrukkelijk om naar te luisteren, al maakte choreograaf George Balanchine er in 1944 alsnog een ballet van. De stijl is neoclassiek. Helder, geestig en elegant. Muziek met een knipoog naar de 18e eeuw. De twee slotdelen klinken zo dadelijk, de pas de deux en de afsluitende mars. U hoort het Los Angeles Chamber Orchestra uit de stad waar het werk ontstond. De leiding is in de handen van Sir Neville Mariner.

Zo klonken de laatste twee delen uit Danse Concertante van Igor Stravinsky door het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Neville Mariner. Dit was Sonoor, samengesteld door Anton van Kempen.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Zo gaan we luisteren naar BWV 44. Zie weer een oog in den ban toen, een heftige tekst. En die hebben we gekozen omdat die oorspronkelijk geschreven is voor de zondag Exaudi. En dat is de eerste zondag na Pinksteren. Dus vandaar dat we nog een beetje in die sfeer zitten. Maar het is een kantate met een heel ander onderwerp. Een heftige kantate die begint, wat heel weinig voorkomt in Bach eigenlijk niet, met een soort van duet van de tenor en de bas. Het zijn niet de paravissers, maar het zijn als het ware de paravissers van Bach. Maar indringende muziek. En dat was ook de bedoeling, want de ban, ja, dat is wel. Als je in de ban werd gedaan, dan was je leven voorbij. En Luther heeft het amper overleefd. Dat was vroeger iets vreselijks. Leest u verder over bij Eduard van Hengel. Die legt het u verder prachtig uit. Maar het is wel bijzondere muziek. Uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Harrewegen, met Barbara Schlick, sopraan, Catharine Patrias Alt, Christophe Pregardin, of Pregardin, zei Joppe zei altijd, tenor en Peter Kooi, bas.

En dat waren werken van Simon Krust, Catharina Kerke en Ruud Roelofsen door het orkest RKST 21, het orkest Ereprijs dus met gasten. Bij de laatste twee, nu volgende werken, werd deze bezetting uitgebreid met de sopraan Elizabeth Hetherington. En van hen gaat u nu horen Yellow is Blue but Green van Catherine Ching Fang Teng en Anomia van Yanis Kyriakides.

U hoorde RKST 21 samen met Elizabeth Hetherington, onder leider van Gregory Charette, met Yellowish Blue But Green van Catherine Ching Fang Teng en Anomia van Yannis Kyriakides. U luistert naar opname die Wijnand de Groot maakte voor de Concertzender op het Andriessen Festival in Musicacrum in Arnhem, en dat was in februari van dit jaar. Na het optreden van het orkest RKST 21 was het podium voor het Schouten Courtois Janssen trio, dat bestaat uit Fie Schouten basklarinet, Basset Hoorn stem, Vincent Courtois cello en Guus Janssen piano en orgel. In de komende 30 minuten kunt u gaan luisteren naar hun uitvoering van Remembering Dead Celebrant van Louis Andriessen, Worstok, een compositie van henzelf, en Later Vrij die Straat, ook een werk van Andriessen.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

Welkom bij World of Jazz Live. We eindigen straks de uitzending met twee nummers tijdens een concert van 3 december vorig jaar door het Oene van Geel Octet in de Verkadefabriek in Den Bosch. Eerst het concert van 19 juli vorig jaar door het Twitching Eye Trio, bestaande uit Achim Heine, Jasper Goedman en Marijn Korf. Alle drie percussie. Luister naar het eerste nummer tijdens dit concert, getiteld Endless Delay, door dit Twitching Eye Trio, de drie percussionisten. Ik noem ze nog een keer: Achim Heine, Jasper Goedman en Marijn Korf.

Dat was het eerste nummer, Endless Delay, tijdens het On The Roof concert in Amsterdam-Noord door het Twitching Eye Trio van 19 juli jongstleden. Het concert ging verder met de nummers Blue Meringue, Komodo, Yasu en Facepalm door de drie percussionisten Achim Heijnen, Jasper Goedman en Marijn Korf.

Je hoorde zojuist Blue Meringue, Commodore, Yasuo en Facepalm. Een en ander tijdens het On The Roof concert in Amsterdam-Noord, 19 juli vorig jaar. Nog twee nummers zijn er te beluisteren van dit concert, namelijk Heavy Teddy en toegeeft door datzelfde Twitching Eye Trio met de percussionisten Achim Heijnen, Jasper Goedman en Marijn Korf.

Dat waren de nummers Heavy Teddy en Toegift door het Twitching Eye Trio tijdens het On the Roof concert in Amsterdam-Noord, 19 juli, jongsleden. We sluiten de uitzending af met twee nummers door het Oene van Geel Octet. Concert 3 december vorig jaar in de Verkadefabriek in Den Bosch. Het Oene van Geel Octet met achtereenvolgens twee nummers, Common Features en Grassroot Hopper, door Oene van Geel, viool, percussie en stem. Alcestis Missouli, altviool, zang en stem. Antonio Moreno, trompet. Philip Rutgers, piano. Christophe Teusje, elektrische gitaar. Fred Jacobsen, basgitaar. Van Geel, viool, percussie en stem. Alcestis Missouli, altviool, zang en stem. Antonio Moreno, trompet. Philip Rutgers, piano. Christophe Teusje, elektrische gitaar. Fred Jacobsen, basgitaar. Moder Salama,

Tot slot, weer een blokje van twee stukken. Shorty Rogers and His Giants met Jimmy Giuffre op tenor en klarinet. En Stan Getz, ondersteund door de ritmesectie van de Giants. Autumn in New York en I'll Remember April.

Dit is het programma De Vorige Eeuw. Met vanavond muziek van Nederlandse componisten die op 17 november 1969 de muziekwereld opschudden. Met fluitjes, pamfletten en veel kabaal verstoorden zij een concert van het Concertgebouworkest. Hun protest werd bekend als de actie Notenkraker. Zij keerden zich tegen de behoudende muziekcultuur die weinig ruimte liet voor nieuwe muziek, experiment en levende componisten. De initiatiefnemers waren Louis Andriessen, Rijmbert de Leeuw, Peter Schat, Micha Mengelberg en Jan van Vlijmen. Hun eigen muziek verschilde onderling sterk, maar ze deelden één ambitie: vernieuwing. Vanavond hoort u hoe uiteenlopend hun muzikale stemmen waren. Louis Andriessen was misschien wel de meest uitgesproken notenkraker. Hij verbond artistieke vernieuwing aan maatschappelijke betrokkenheid en verzette zich tegen de traditionele hiërarchie van het symfonieorkest. Dat horen we bijvoorbeeld in Workers Union uit 1975. Het stuk is geschreven voor een willekeurige groep luidklinkende instrumenten. Alleen het ritme staat vast. De toonhoogte bepalen de muzici zelf, binnen afgesproken grenzen. Zo ontstaat een collectieve muzikale beweging waarin iedereen een eigen stem heeft. U hoort dirigent Jussi Jaatinen met het ensemble De Volharding.

U hoorde Workers Union van Louis Andriessen door het ensemble De Volharding onder leiding van Jussi Jaatinen. Mischa Mengelberg bracht improvisatie, humor en vrije jazz naar de notenkrakers. Naast componist was hij pianist en medeoprichter van de Instant Composers Pool. Hij liet zien hoe dicht componeren en improviseren bij elkaar kunnen liggen. In Blue Chopsticks uit 1982 speelt Mengelberg met een bekende melodie die steeds onverwacht van richting verandert. Daarna volgt Epistrophe, oorspronkelijk een compositie uit 1964 van Thelonious Monk, een van zijn helden. De uitvoerende zijn Roswell Rudd, Steve Lacy, Mischa Mengelberg, Kent Carter en Han Benink.

Dat waren Chopsticks en Epistrophe van Misha Mengelberg. Een van de belangrijkste ideologen van de Noodkrakers was Peter Schat. Hij verbond muziek nadrukkelijk met maatschappelijke veranderingen en zocht voortdurend naar nieuwe systemen en vormen. Zo ontwikkelde hij zijn eigen compositiesysteem, de toonklok. Zijn compositie, May 75, ontstond in een periode van sterke maatschappelijke betrokkenheid. Het werk is strak opgebouwd, expressief en voortdurend in beweging. U hoort nu May 75, uitgevoerd door het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Hans Vonk. Met Lucia Meeuwse, mezzosopraan, en Meinhard Kraak, bariton.

U luisterde naar May 75 van Peter Schat. Ook Jan van Vlijmen behoorde tot de notenkrakers. Maar hij ontwikkelde een eigen verfijnde en lyrische stijl. Zijn muziek zoekt minder het conflict en meer de verbeelding. In zijn Quintetto per Archi vormen de delen Desolato en Finale twee uitersten. Desolato is ingekeerd en somber, terwijl Finale juist energiek en bewegelijk is. Deze twee korte delen laten verschillende kanten van Van Vlijmens stijl horen. Ze worden nu uitgevoerd door het Schönberg-kwartet.

Het volgende muziekstuk is van Karol Szymanowski en is niet gebaseerd op het werk van von Kleist, maar op dat van de Poolse schrijver Stanisław Wyspiański. In zijn drama Achilles wordt de scène beschreven waarin Penthesilea wordt gedood door Achilles. Luistert u naar Penthesilea, opus 18, gecomponeerd door Karol Szymanowski, in een uitvoering van het Pools Staatsfilharmonisch Orkest van Katowice onder leiding van Karel Struja. De sopraan is Roma Oshinska.

U hoorde Roma Oshinska in Penthesilea van Karel Szymanowski. Terug nu naar de Penthesilea van Heinrich von Kleist. Dit keer is de componist Hugo Wolf. U kunt luisteren naar zijn symfonisch gedicht Penthesilea en wel naar de delen Aufbruch der Amazonen nach Troja, Der Traum Penthesileas vom Rosenfest en tenslotte Kämpfe, Leidenschaften, Waanzin, Vernichtung. U hoort het Orchestre de Paris onder leiding van Daniel Barenboim.

Tot slot nog een klein stukje uit de opera Penthesilea van Pascal du Sapin. Dit is de proloog, uitgevoerd door het Orchestre Symphonique de la Monnaie onder leiding van Frank Ollu.

U luisterde naar het programma De Boekenkast met vandaag aandacht voor het werk Penthesilea van de Duitse schrijver Heinrich von Kleist. Samenstelling Egbert Randewijk, techniek Ronald Visser en presentatie Iris Roelands.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met muziek uit de stal van Home Records in Luik. Straks het Sol Maan kwartet, maar we beginnen met de groep Flugmaskin, die in 2014 het album Vol uitbracht. De groep bestaat uit Julien de Bourman, melodion, Sébastien Willemijns, piano, Pierre Gréco, contrabas en Wouter Roggemans op slagwerk.

Tot zover Flugmaskin. Eveneens bij Home Records verscheen de cd Letters to Hundenberg van het Solman Quartet. Dat op het hoesje 5 muzikanten vermeld worden, heeft te maken met het feit dat luitist Tristan Driessens en celliste Léa Besançon afwisselend deelnamen aan de opname. Verder bestaat het kwartet uit Robbe Kiekens, percussie, Tom Callens, klarinet, basklarinet en sopraansax, en Nathan Daams, tenorsax en kawaal. Op diverse tracks zijn gastmuzici te horen. Dat zijn onder andere Emre Gültekin, Balama en Isabel de Spoelberg op gotische harp.

uit New York, in een opname voor Warp Records uit 2025. Tijd voor melancholische indie pop uit Seattle. Hier is Heather Juby met een track van haar debuut-cd Post to Wire. Luister naar Kensington Place, opgenomen door Sub Pop Records in 1999.

muziek van Laura Misch, een naam die we steeds vaker tegenkomen. Zij zingt, speelt saxofoon en is producer. Londen is haar standplaats. Op 4 oktober aanstaande kan je haar zien en horen in het Concertgebouw. En daar speelt ze vast nummers van haar onlangs verschenen cd Lithic. We hoorden van deze cd het nummer Kairos. En zo naderen we alweer het einde van deze aflevering. Alle informatie over de muziek in dit uur vind je in de app en op de website concertzender.nl. En als je daar dan toch bent, word dan ook vriend of donateur van de Concertzender. We kunnen je steun goed gebruiken. Op de website kun je ook alle eerdere afleveringen van Terra Incognita terugluisteren op een tijd die je zelf bepaalt. Als laatste nummer horen we muziek van Cat Frankie en Bodies. Cat Frankie komt uit Australië. Haar standplaats is Berlijn. Bodies is de naam van een 7-koppig ensemble van getalenteerde vrouwelijke soloartiesten. We gaan luisteren naar de prachtige a cappella klanken van All of It. Tot zover. Mijn naam is Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer. Voor meer ontdekkingen en nieuwe luister.